0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Jaro, de 19-jarige jonge man die al 4 maanden in coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is helaas overleden. Dat meldt zijn familie. Artsen hadden na de behandeling vandaag gezegd dat er echt niks meer te doen was. En dus werd alles stopgezet. De tiener werd 4 maanden geleden het slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld. Ons land onderzoekt of luchthavens extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dat gebeurt nadat dinsdag een drone met explosieven werd gevonden op de luchthaven van Leipzig. Defensieminister Franke vraagt advies aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in antidronesystemen. Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat het Oekraïense vrachtvliegtuig munitie aan boord had. Duitse media melden dat eerder wel. De autoriteiten spreken nu van voldoende bewijs voor een aanslagpoging, maar de dader is nog onbekend. Een Frans-Argentijnse toerist heeft positief getest op het Hantavirus. De man reisde vorige maand door Frankrijk en zit nu met zijn familie in isolatie in Spanje. Hij vertoont inmiddels geen symptomen meer. Er is geen link met de eerdere Hantavirus-uitbraak op dat Nederlandse cruiseschip. Dermatologen waarschuwen voor zwemmersjeuk na het zwemmen in meren of rivieren tijdens warme dagen. Want door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water. Die kruipen in uw huid. De uitslag die je ervan krijgt is niet gevaarlijk, maar vervelend. Snel de zwemkleding uittrekken en grondig douchen helpt klachten te voorkomen. In het voetbal heeft Anderlecht de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. Paars-wit versloeg het Griekse PAOK met 0-1. In de Conference League won AA Gent met dezelfde 0-1-cijfers van het Zweedse Göteborg. Volgende week volgen de terugmatchen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Jaroog, de 19-jarige jonge man die al 4 maanden in coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is helaas overleden. Dat meldt zijn familie. Artsen hadden na de behandeling vandaag gezegd dat er echt niks meer te doen was. En dus werd alles stopgezet. De tiener werd 4 maanden geleden het slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld. Ons land onderzoekt of luchthavens extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dat gebeurt nadat dinsdag een drone met explosieven werd gevonden op de luchthaven van Leipzig. Defensieminister Franke vraagt advies aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in antidronesystemen. Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat het Oekraïense vrachtvliegtuig munitie aan boord had. Duitse media melden dat eerder wel. De autoriteiten spreken nu van voldoende bewijs voor een aanslagpoging, maar de dader is nog onbekend. Een Frans-Argentijnse toerist heeft positief getest op het Hantavirus. De man reisde vorige maand door Frankrijk en zit nu met zijn familie in isolatie in Spanje. Hij vertoont inmiddels geen symptomen meer. Er is geen link met de eerdere Hantavirus-uitbraak op dat Nederlandse cruiseschip. Dermatologen waarschuwen voor zwemmersjeuk na het zwemmen in meren of rivieren tijdens warme dagen. Want door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water. Die kruipen in uw huid. De uitslag die je ervan krijgt is niet gevaarlijk, maar vervelend. Snel de zwemkleding uittrekken en grondig douchen helpt klachten te voorkomen. In het voetbal heeft Anderlecht de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. Paars-wit versloeg het Griekse PAOK met 0-1. In de Conference League won AA Gent met dezelfde 0-1-cijfers van het Zweedse Göteborg. Volgende week volgen de terugmatchen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Jaroog, de 19-jarige jonge man die al 4 maanden in coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is helaas overleden, dat meldt zijn familie. Artsen hadden na de behandeling vandaag gezegd dat er echt niks meer te doen was en dus werd alles stopgezet. De tiener werd 4 maanden geleden het slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld. Ons land onderzoekt of luchthavens extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dat gebeurt nadat dinsdag een drone met explosieven werd gevonden op de luchthaven van Leipzig. Defensieminister Franke vraagt advies aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in antidronesystemen. Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat het Oekraïense vrachtvliegtuig munitie aan boord had. Duitse media melden dat eerder wel. De autoriteiten spreken nu van voldoende bewijs voor een aanslagpoging, maar de dader is nog onbekend. Een Frans-Argentijnse toerist heeft positief getest op het hantavirus. De man reisde vorige maand door Frankrijk en zit nu met zijn familie in isolatie in Spanje. Hij vertoont inmiddels geen symptomen meer. Er is geen link met de eerdere hantavirusuitbraak op dat Nederlandse cruiseschip. Dermatologen waarschuwen voor zwemmersjeuk na het zwemmen in meren of rivieren tijdens warme dagen. Want door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water. Die kruipen in uw huid. De uitslag die je ervan krijgt is niet gevaarlijk, maar vervelend. Snel de zwemkleding uittrekken en grondig douchen helpt klachten te voorkomen. In het voetbal heeft Anderlecht de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. Paars-wit versloeg het Griekse PAOK met 0-1. In de Conference League won AA Gent met dezelfde 0-1-cijfers van het Zweedse Göteborg. Volgende week volgen de terugmatchen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: 6 woonzorgcentra in het Hageland krijgen de komende maanden 2 wekelijks verse bloemen van een zorgboerderij uit Baal-Tremelo. De bloemen komen eigenlijk van plukweiden van zorgboerderij Rimpeling, waar kwetsbare mensen te werk gesteld worden. De bloemen zijn niet bespoten en dus veilig voor bewoners van woonzorgcentra. Zorgboerderij Rimpeling Baal vangt mensen op met de kwetsbaarheid. De VZW koppelt zorg aan landbouw met 2 biologische pluk- en beleeftuinen en enkele boerderijdieren. We hopen dat andere woonzorgcentra geïnspireerd raken. En het zou fijn zijn als ze ons initiatief volgen en op zoek gaan naar sponsors, zoals wij doen, aldus de Rimpeling. Onder meer Rotary Diest en de VZW Warm Narouwe uit Nieuwrode sponsoren het bloemenproject. De nutsriolerings- en wegenwerken in Maasrode bij Sint-Truiden zijn volledig klaar. Met de ingebruikname van het nieuwe rioleringsstelsel is een project afgerond dat in september 2025 van start ging. Fluvius voerde de werken uit met steun van de Vlaamse Milieumaatschappij. Totale investering ruim 1 miljoen euro, exclusief BTW. Het project begon met de vernieuwing van verschillende nutsleidingen. Vanaf oktober 25 volgden riolerings- en wegenwerken. Die werken zijn in mei dit jaar afgerond. Eind juni is ook het nieuwe pompstation in gebruik genomen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De brand in Schaarbeek bij Brussel is onder controle. Het heeft daar gisteravond zwaar gebrand in een opslagplaats vlakbij het station Brussel-Noord. Wat de oorzaak is van het vuur is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Niemand raakte gewond. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. 2 anderen raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lehečka in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het is nog maar de 2e keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de eerste ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe wolken en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
4: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
3: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quinta heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok. En kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken. En dat blijkt een succes. Het is nog altijd wachten op officiële communicatie over het kamp van de KLJ in Balen. Gisteren raakte bekend dat dat vroegtijdig werd stopgezet. Journaliste Katrien Salens heeft meer details.
5: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
3: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek loopt nog. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lejčka in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het is nog maar de 2e keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de 1e ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.

0: Dat moet gevraagd worden, want met die bitcoins weten wij dat zo niet meer. Hè? What's the color of money in Hollywood Beyond? Als u op de achtergrond een machine hoort draaien, dan is dat niet de zoon van Stefan Evert die aan het motocrossen is, zijn Liam. Maar onze gebuur is zijn gras al aan het afrijden. Is dat niet een beetje vroeg?
1: Festival van Vlaanderen, Radio.

0: Werk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. Ho!
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.nl.

Hey kameraad, hey kameradin, je bent te laat. Meteor heeft al een nieuw lief, het is te zeggen. Hij heeft blijkbaar een hondje geadopteerd en dat hondje heet Fien. En daar gaat hij voorlopig zijn plan mee trekken, zegt hij.

op de boeren buiten Cliff Richard. De onsterfelijke Cliff Richard. Want hij is er nog niet gestorven, hè? Hij is nog steeds bij ons. Hè? In het Festival der Vloemingen wordt hij nog steeds vol een bak meegezongen. En dat gebeurt ook met Daniel Boone, maar dat is geen gemakkelijke. Ik heb dat al geprobeerd, maar dat is redelijk hoog. Je mocht proberen, hè? Het is de Beautiful Sunday.

respect hebben voor iedereen, voor Jan en alleman. Dat is niet gemakkelijk, hè? Aretha Franklin. Ik heb het daar ook moeilijk mee. Hè? Ik zeg dat zoals dat is, hè. Zaterdag en zondag organiseert de koninklijke fanfare de Mottegalm in Den Akker in Rillaar haar dorpsfeesten. Voilà, en daar heb ik het al. Want een lid van de Mottegalm, dat zou ik heel gemakkelijk een mottegaard durven te noemen. Maar dat doe je niet. Dat is respectloos, hè? Dus ik trek mijn woorden terug. Hè? En om 16:30 en zondag vanaf 11:30 ben je welkom om te eten in het restaurant daar in Den Akker. Zaterdag vanaf 8:30 zingt en swingt Rillaar. Tussendoor treden diverse fanfares en harmonieën op. Er is gratis toegang. En dat is het plezantste dat je er niks meer voor betalen. Shack Attack, de

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hallo, mijn naam is Yannick Noben. En jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriend Roosje Pets mee en Jan Linze. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
5: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanrode en klik op de link.

Goedemorgen, dit is de radio voor Demerland. Radio Demerstad met de Bee Gees en de Nights on Broadway. De nachten op Broadway. Je hoort dat? Dat is voor de jonge mensen, hè. Voor ons presteert dat zo niet meer. Dat lange opzitten en uitgaan tot een kot in de nacht. Wat brengt dat uiteindelijk allemaal op, hè, jongens? Sanderendaags ben je geen mens meer. Op donderdag, gisteren, ga ik met een aantal mannen fietsen. En daarna drinken wij een paar dikke potten. En dan moet ik thuis al zeggen dat ik moe ben van het rijden. En dan moet ik mij wat afkappen. Je kunt gaan denken dat wij op die Nights on Broadway niks meer te zoeken hebben. En dat is daar dan nog ook allemaal in het Engels. En je moet daar waarschijnlijk ook een code scannen en een app installeren. Dat is

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Je hoort nog eens wat.
3: Dit is Demerstad. Hier hoor je Thijs.

0: De Louis moet er ook eens uit, zegt hij. Die heeft afgesproken zondagmiddag met Lilian. Wat gaat dat weer geven?
1: Op een luie zondagmorgen

Het is de radio en karaoke show van Radio Demerstad met een liedje van de ABBA's. En daar kan je dus nooit wat mee misdoen. In dit geval met One of Us. De police, vrienden, ja, nee, dat is wat anders. Dat zijn zogezegd onze beste vrienden, maar af en toe staan ze toch achter hoek en kant om portretten te trekken van onze auto's. En dat is toch niet zo sympathiek.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
4: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
3: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni. Dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. Twee op de drie bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
5: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
3: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok. En kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken. En dat blijkt een succes. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine €500.000, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden, de rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar al eens voor beboet trouwens. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempen en haar Russische partner zijn uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio D.

Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

Blinded by the Light, Manfred Mann's Earth Band. Vrijdagochtend, Radio Demerstad. En dit festival wordt vanochtend letterlijk en figuurlijk dus echt gefoodpaired met Leopold-druiven uit de Overijse. Zeg maar, dat is echt goed gerieven.

Ik wil het niet zien, hè. Doe het licht maar uit en mama's jasje. Ja, maar van die Leopold-druiven gesproken, van daarnet, waar kan je die kopen, vroeg iemand mij. Wel, die mannen die staan daarmee op een aantal markten. Onder meer in Londerzeel, in Merchtum Internat en op zondag zelfs in Heverlee. Niet vergeten, hè. If you

Dolly Parton, ze staat in vuur en vlam. En bij haar kan dat nu geen kwaad, maar als andere vrouwen met grote borsten in vuur en vlam staan en het begint te ruiken naar plastic, dan moet de rap gaan lopen, hè. Want dan komen er problemen, hoor. Van vandaag tot en met zondag organiseert Truckers for Life in Bekkevoort een truckshow. Vandaag om 21 uur wordt het weekend ingezet met DJ Vornax. Vreselijke naam, zeg. Vornax.

Zaterdag om 2:00 vertrekt de rondrit voor mensen met een beperking. Fornax. Om 3:00 treedt Country Fever op. Een ontmoeting met Mega Mindy staat te gebeuren tegen 16:00. En s'avonds zorgt Kenny de Jong voor ambiance. Dat is al wat anders, hè, dan Fornax. Zondag om 8:00 wordt spek met eieren opgediend en gemaakt, uiteraard. Ah ja, want anders gaat dat niet. En om 11:30 opent de barbecue. Om 2:00 is het tijd voor de rondrit door het Hageland. En om 9:30 zorgen Samson en Marie voor vermaak. En vanaf 9:30 treden achtereenvolgens Christophe, WC de Gies, Louis Flion en de gebruurs op. Pastor Globert rond de truckshow af. En tot en met 30 september is het Maïsdoolhof, of is de Maïsdoolhof, aan den Egger in Scherpenheuvel doorlopend geopend voor zoektochten. De uitkijktoren biedt een uniek zicht over het terrein. U kunt tevens het nieuwe fietsparcours door den Doolhof uitproberen. Voorzichtig, hè? The Cats door Next One in een soort van medley.

Dat waren wij indertijd, hè, toen we begonnen met de liefde. Absoluut beginners, hè. Prutsers, hè, we moeten het zeggen zoals het is. Hè. Wij wisten bij van niks. Hè. Maar ondertussen kreeg ik hier een berichtje binnen dat de stem van DJ Vornax helemaal lijkt op die van mij. Ja, maar komt dat tegen?

Uw struikgewas staat wel redelijk droog, moet ik zeggen. Maar goed, bol, het kan ook niet anders. Hè? Dit is de BZN op Radio Demerstad en de Mexican Night helemaal.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

Chaka Khan, alle vrouwelijke taken kon ze op zich nemen, zegt ze. Every woman, hè. Strijken, ja. Wassen, ja. Plassen, ja. En in de liefde ook 5 bedjes, hè. Geen enkel probleem, hè. Enfin, wat dacht ervan?

0: Kijk, ik kan het eventueel nog een keer overdoen maandagochtend vanaf een uur of zeven, ja?
1: Rudy,
0: ja?
1: Salut, hè?
0: Oké, goed afgesproken. Fijn weekend en Jackie Wilson zal nog zijn beste beentje voorzetten met Higher and Higher. Tot maandag. Your life.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
4: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
3: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
5: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur. Structuur zoals verkeersremmers.
3: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine 500 miljoen euro, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden. De rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar trouwens al eens voor beboet. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn trouwens uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.

0: Sweet Home Alabama. Welkom thuis. Dit is de werkvloer na het Festival van Vlaanderen. Rudy begint aan het weekend en wij beginnen uiteraard weer aan nieuwe classics tot 11 uur.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Ja, en vanaf vandaag wordt er niet alleen over verhalen op de werkvloer gesproken in de koffiecorner, maar ook weer over voetbal. Straks begint de nieuwe voetbalcompetitie in ons land. Een nieuw seizoen betekent ook een aantal veranderingen. Goh, hier verandert er eigenlijk weinig of niks, hè. Het is en het blijft Mezing Vrijdag.

0: aan resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
2: Voor elk.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Meezing Vrijdag bij Radio Demerstad. Meezingen met de classics in de wagen, thuis en op de werkvloer. Vanavond begint dus de nieuwe voetbalcompetitie met Club Brugge, KV Kortrijk. Er is een fruitkweker uit Bekkenvoort. Die verloor dit jaar heel veel appels door hagelslag. En om de bomen te ontlasten organiseert het fruitbedrijf Somers uit Bekkenvoort op 15 en 16 augustus zelfplukdagen. Voor u en voor mij, voor alle consumenten, 1 euro per kilogram. Meer verhalen over ondernemers en handelszaken vanaf nu tot 11 uur. En vanavond de laatste vrijdag van de belevenissen en de eerste dag van Suikerrockweekend in Tienen. We gaan er weer van genieten, hè? Goedemorgen en welkom, Elton John.

Bij het begin van de jaren 80 hadden de heren hier bij ons in Vlaanderen ja, toch wel een handvol hits, hoor. Denk bijvoorbeeld aan Maneater in augustus 1982 en aan deze Kiss on My List. Ja, het stond op het lijstje, dat was duidelijk. Devil Hall en Joe Nouts. Classics at work, tips, weeks, ja, vanaf vandaag wordt er dus niet alleen over werkvloer-gerelateerde verhalen gesproken in de koffiecorner. Elke dag om 9:40 is dat hier bij Radio Demerstad. Maar ja, we zullen het weer over het voetbal moeten hebben. De nieuwe voetbalcompetitie begint straks met landskampioen Club Brugge tegen promovendus KV Kortrijk. Wat denkt de Kurt? Ja, dat is een West-Vlaams duel, hè. Een nieuw seizoen betekent ook een aantal veranderingen in het voetbal. Zo is er een nieuwe competitieformat en zo krijgen we VAR-uitleg tijdens de wedstrijden in de Jupiler Pro League. En clubs die zullen een beroep kunnen doen op de voetbal video support in de Challenger Pro League dan. En overal leggen we extra wedstrijdballen rond het veld. 13 in totaal. Ja, ja, het is afgemeten blijkbaar, hè. De eerste wedstrijd van de nieuwe competitie, dat is dus voor straks in het Jan Breydelstadion. Straks om 9:15 is er de wedstrijd Club Brugge tegen KV Kortrijk.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
3: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderronde en klik op de link.

0: Hier hoor je nog eens wat op vrijdag voormiddag bij Radio Demerstad. Grote namen uit de popgeschiedenis, Diana Ross. Ze komt deze zomer nog naar de Lokerse feesten. En zo meteen op de werkvloer. En Toto met Stop Loving You.
1: Classics at work.
0: Volgende zondagnamiddag om 14:00 dan vertrekt aan het Peterskasteel in Scherpenheuvel een begeleide rondwandeling in het spoor van de familie Michiels. Die laat je dan kennis maken met de tuinarchitectuur in het centrum van Scherpenheuvel. Zondagnamiddag dus om 14:00. Zeg, nu kort het wel af, hè. Tot en met aanstaande maandag kan je via de Facebookpagina inschrijven voor deelname aan de Hagelandse 54+1 of de 101 of de 106 in september. Inschrijven, dat gebeurt via de website Hagelandse 54+1 en dat is zaterdag 5 september in Kesselo bij Leuven. Inschrijven kan dus nog dit weekend.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenborgstraat

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Daddy Cool, The Girl Can Help It. Het was een hitje in 1977 voor de Darts. Een fruitkweker uit Bekkevoort verloor dit jaar veel appels door hagelslag. En nu zijn de appels bijna onverkoopbaar geworden. Hij doet een actie op 15 en 16 augustus. Daar gaan we straks over doorpraten na het regionale nieuws van 10 uur. Don't

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het Davidsfonds met hoofdzetel in Leuven heeft dit jaar Diest gekozen als bestemming van de zomerzoektocht. De ervaring leert dat de gaststad daarvoor 20.000 bezoekers mag verwachten. De besteding van de bezoekers en de overnachtingen hebben een groot economische impact, zegt schepen Monique de Dobbeleer van DDS, bevoegd voor Visit en City Marketing. De stad Haarlem is op zoek naar verhalen over de Pannoven, de oude dakpannenfabriek in deelgemeente Loksbergen. Met een oproep voor verhalen, foto's en voorwerpen die iets met de fabriek te maken hebben, wil de stad de geschiedenis van de Pannoven bewaren. De resterende gebouwen van de oude dakpannenfabriek zijn een beschermd monument. De gemeente gaat een deel van de fabriek restaureren en een nieuw afdak moet het gedeelte met werktuigen beter beschermen tegen de weersomstandigheden. De verzamelde informatie over de fabriek zal op een digitale wijze beschikbaar worden gesteld. Om al die informatie te verzamelen en te verwerken is de stad Haarlem ook op zoek naar erfgoedvrijwilligers. Wie informatie heeft over de Pannoven of erfgoedvrijwilliger wil worden, kan contact opnemen met de toeristische dienst van de stad Haarlem.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het jongetje van 7 dat woensdag overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant werd mishandeld. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, zegt Sabine Lievens.
5: De oom, dat is de broer van de mama. De mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisterenmorgen gearresteerd. En op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
4: De jongen van 7 werd woensdagavond in kritieke toestand door de hulpdiensten gevonden thuis. Alle hulp kwam te laat. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur. Over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde de jongen ook eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.

0: een disco dance classic uit het begin van de 80's. Step by Step en Peter Griffin was dat. Meezing vrijdag bij Radio Demerstad. Fijn dat je erbij bent, ook na het nieuws van 10 uur. We zouden het hebben over de fruitkweker uit Bekkevoort. Ja, hij verloor begin dit jaar heel veel appels door hagelslag. Al die vruchten zijn onverkoopbaar geworden. En toch doet hij een actie op 15 en 16 augustus. Daar gaan we zo meteen over praten in de Koffiecorner. Classics at
1: work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijst

www.bee.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

0: Muziek uit 1972, ja, dat is al een hele tijd geleden, hè. De Hollies waren dat bij Radio Demerstad. A Long Cool Woman in a Black Dress. En dan kijk ik even naar de redactie. Is er iemand die weet hoe het is met die madame?
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: Een fruitkweker uit Bekkenvoort die verloor dit jaar veel appels door hagelslag. Maar die appels die zijn ondertussen onverkoopbaar geworden. Maar toch doet hij een actie. Om de bomen te ontlasten, organiseert het fruitbedrijf zomers in Bekkenvoort op 15 en 16 augustus zelfplukdagen voor ieder van ons. Voor u en voor mij, voor alle consumenten. En wij betalen dan 1 euro per kilogram. Kijk, binnen in de boom zijn er best nog heel wat goede vruchten te vinden. De buitenkant die is verhageld. En om dan professioneel personeel in te zetten om goede en slechte vruchten te sorteren, ja, dat is allemaal veel te duur, hè. De prijs voor de zelfpluk bedraagt dus 1 euro per kilogram. De rest van de oogst gaat naar de industrie of wordt geëxporteerd. En dus om de bomen te ontlasten, organiseert het fruitbedrijf zomers in Bekkenvoort op 15 en 16 augustus zelfplukdagen voor de consumenten. 1 euro per kilo.

0: De aangename classics op de werkvloer. Meezing vrijdag bij Radio Demerstad in Limburg en Vlaams-Brabant. Geluisterd naar Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Maar laat ze maar fonkelen. Het weekend komt eraan. Perry Como was dat.
1: Classics at Work.
2: Dirk Smeets van 9 tot 11.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Phil Collins was dat, met een hitje uit het einde van de jaren 80 dat hij toch wel succesvol maakte, Two Hearts. Hij is genomineerd om opgenomen te worden in de Rock'n'Roll Hall of Fame in Los Angeles. Dat vertelden we vorige week al op de werkvloer. En 14 november is die ceremonie, maar hij gaat daar niet bij zijn. Zijn gezondheid laat dat niet toe op dit moment. Phil Collins en zometeen de zomer op de werkvloer met Juanes en met Sugero Fornaciari. Daarmee trekken we naar de 90s en Diamante. Meezing vrijdag bij Radio Demerstad. Goedemorgen.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Zo zit de zomer nog altijd in je radio. Vrolijke muziek bij Radio Demer staat ook zometeen in het aperitief en in de lunchradio tussen 12 en 2. Op weg naar het weekend van Suikerrock in Tienen. De laatste vrijdag vandaag van de belevenissen in Leuven. En vanavond begint de nieuwe voetbalcompetitie. Club Brugge KV Kortrijk om 9:15 in Jan Breidel. En een fruitkweker uit Bekkevoort die verloor begin dit jaar veel appels door hagelslag. En om de bomen te ontlasten hoorde je vertellen, organiseert hij een zelfplukdag op 15 en op 16 augustus. Voor alle consumenten 1 euro per kilogram appels. En dat is bij het fruitbedrijf Somers. Verhalen op de werkvloer. Aanstaande maandag zijn ze er weer tussen 9 en 11. Maak er een heel fijne vrijdag en een heel tof weekend van.

0: Business. 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad. Regionaal nieuws.
3: De komende weken werkt Infrabel aan de hoge snelheidslijn tussen Leuven en Luik. Een speciale werktrein van 700 meter lang vervangt er de dwarsliggers in de sporen tussen Leuven en Hoegaarde. Dat zijn de betonnen blokken die onder de sporen liggen. Het treinverkeer is daardoor soms onderbroken. Er is wel een alternatieve dienstregeling. De vernieuwing van het volledige traject zal pas in 2031 klaar zijn en kost 59 miljoen euro. Vanaf 1 juni volgend jaar, 2027, mag je overal zwemmen in open water, tenzij uitdrukkelijk verboden. Betekent dat ook dat je volgende zomer buiten de afgebakende zwemzone in de Paalse Plas het water in mag? Wel, in de Paalse Plas is het tijdens het zwemseizoen al mogelijk om het water in te duiken. Weliswaar alleen in de afgebakende zwemzone, als de groene vlag hangt en als er redders aanwezig zijn. Doorheen de rest van het jaar of buiten de afgebakende zwemzone is zwemmen niet toegelaten. En of daar met de komst van de nieuwe wetgeving iets aan zal veranderen, zal nog moeten blijken. Burgemeester Thomas Vins in Beringen is niet helemaal zeker hoe het er gaat uitzien met de nieuwe regeling.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het jongetje van 7 dat gisteren overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, zegt Sabine Lieves van het parket.
5: De oom, dat is de broer van de mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisterenmorgen gearresteerd en op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
4: De verdachten zijn tussen de 22 en de 27 jaar oud. De moeder en de oom van het kind waren al gekend voor andere feiten. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde de jongen ook eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.

Dat geweldig beginstukje, I gotta get up. You're the Breakfast Club en Right on Track. Goedemorgen allemaal, tussen 11 en 12 zijn wij Right on Track voor dit programma Aperitief. 10cc doet mee in dit uur Mac en Katie Kazoon en Los Payos.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
4: Wacht eens. Wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Ja, het komt er straks inderdaad weer aan. En het is vrijdag. En als je regelmatig luistert hier tussen 11 en 12 naar het programma Aperitief, dan weet u dat we op vrijdag telkens wel de ingrediënten voor de cocktail, het aperitief van de week, aan je laten horen. Eerst nog een aantal pleitjes. Neil Christian, straks na dit hier van Mac en Katie Kazoon. Oh.

Als je regelmatig luistert hier tussen 11 en 12 naar het programma Aperitief, dan weet u dat wij op vrijdag altijd het aperitief van de week hebben. En vandaag is dat niet anders. Vandaag vrijdag 7 augustus. De classic Margarita is het geworden. Stevig is dat allemaal, dus opletten met de hoeveelheid. Er is daarvoor nodig tequila, limoensap en sinaasappellikeur. Je neemt een cocktail shaker, je vult het met ijsblokjes en 125 milliliter klassieke Margarita. Je shakt het goed voor ongeveer 10 seconden, je zeeft het in een glas en je garneert het met een zoutrand en limoenschil. En klaar is die classic Margarita. Geniet ervan. Enjoy.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ze gaat inderdaad weer volop toeren binnenkort, maar voor een ticket ben je helaas al te laat, vrees ik. Aan mijn live, joh, de Céline Dion. Het is vrijdag, het is het weekendgevoel die we al hebben natuurlijk. Hè. En we gaan dat nog een heel klein beetje opdrijven met de muziek die wij voor je hebben. Billy Joel, straks Tell Her About It. Dan dit hier van Rob de Nijs.
1: Ik was klein en ons tuintje was de wereld.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Een nummer dat uiteraard origineel komt uit de jaren 60. De hedendaagse uitvoering, ja, zo noem ik het, kwam van Robbie Williams met Nicole Kidman. Deze Something Stupid. Fijn weekend allemaal, tot maandag. Dit is een van de laatste. Johnny Wakelin en wow, wow, wow, wow, in zijn eer. Tot maandag.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
4: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
3: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
5: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
3: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Lucas Envaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden en ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. En goed nieuws voor fans van Lotus Speculoos, want het bedrijf investeert zo'n 500 miljoen euro in zijn productie. Denk dus aan de koekjes zelf, maar ook speculoospasta of speculoosijs. Zo komt er een nieuwe productiehal in ons land, maar ook in de VS en Thailand. Het gaat om de grootste investeringsronde ooit voor Lotus. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: So You Win Again. De man die net voor ons kwam, die had of heeft een ticket gewonnen om volgende week weer terug te komen. Elke werkdag tussen 11 en 12 met zijn cocktail hier bij Demerstad. We hebben het natuurlijk over Kurt Bates. Kurt, prettig weekend. En nu daar aan de andere kant van de radio 1. Goedemiddag.
1: De middag.
2: Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: We beginnen vandaag met het einde. It's all over now. Dit zijn de Rolling Stones.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Hallo, mijn naam is Yannick Noben. En jullie kennen mij waarschijnlijk van de Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian. En ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
3: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde. En klik op de link.
4: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
5: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Groef bij Jazz. And the only way is up. Vooruit met de geit of niet achterom kijken. Alleen vooruit, dat is hetgeen wat telt. Dat was zo'n beetje de boodschap die we meekregen op het eind van 1988 van dit groepje dat deze hit scoorde. Gilbert O'Sullivan, die is er vandaag ook bij. Voor al diegenen die zich eenzaam voelen. Soms kan dat ook al eens plezant zijn, hè? Zo helemaal alleen naar de radio luisteren. When I

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: We hebben ze nog eens opengetrokken. De schuif met de One Hit Wonders. Platen die, of groepen, artiesten die één keer een nummer scoorden in de hitparade en later er helaas niks meer van te horen. Van Silver Pozzoli was dat ook het geval, bijvoorbeeld met deze Around My Dreams.
1: De middag, Patrick van Laren in de stad.
2: De minder

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Werk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be. 016 502 270.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Deze hebben ze er speciaal ingezet omdat het vrijdag is waarschijnlijk. Ze hebben gedacht dat vrijdag de dansavonden beginnen. Vrijdag, zaterdag, zondag. En alle andere dagen van de week mag dat ook natuurlijk. Dancing the Night Away en Vogue hoorden we hier daarvoor ook nog. Tony Christie met I Did What I Did For Maria. Wij doen het vooral voor u hier bij Demerstad. Misschien nog meegeven dat u zaterdag aanstaande 8 augustus om 14 uur naar het Aleidis Theater in Aarschot kan, want daar is dan gratis Schaluin Smaakt met de Franse Connection One Man Band. Dat gaat gepaard met straatanimatie en terrasjes.

You're 16, you're beautiful and you're mine. Dat is een titel die we vandaag niet meer op de markt zouden kunnen brengen. Want dat zou heel wat heisa veroorzaken. Ringo Starr kwam er wel mee weg in 1974. Dat was dan ook de grote Ringo Starr van de Beatles. Met Victor Laszlo sluiten we dit uur af. We komen na het nieuws en het weer bij u terug. Tot zo.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parket niet bevestigen. De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De nonkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
4: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
3: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
5: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
3: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Luca Anvaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen. Maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer, tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.

en See You Tonight. Of u ons vannacht gaat zien, weet ik niet. Maar horen kan u ons nog tot 2 uur vanmiddag hier bij Radio Demerstad. Meteen wat kabaal aan het begin van dit 2e uur. En dat is om duidelijk te maken dat we voor het weekend staan. Hey, goedemiddag overigens en smakelijk.

komen eens hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je een oude Mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoetank-expert. Is je Mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoetank. Bij de Kessel is uw Mazoetank in goede handen.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Je beleeft een echte zomer. Zomer. Met Radio Bemerstad.

kan u zich nog een fuif of een theedansant, zoals dat ook wel genoemd werd, herinneren waar dit nummer niet gedraaid werd? Als het helemaal uit de bol moest gaan, was Umberto Tozzi en Gloria van de partij. We herinneren ons alsof het gisteren was. Dinsdag 11 augustus om 20 uur, dat is volgende week dinsdag, zorgt Arjan van Hasselt op het Damiaanplein in Tremelo voor een ROB-vertelling. De inkom is gratis, maar je moet wel zelf zorgen voor een stoeltje, een drankje of eventueel een dekentje.

Beauty. Nog meegeven dat tot en met 18 augustus via de Gidsenbond van Zichem online ingeschreven kan worden voor deelname aan de begeleide wandeling. Daarbij gaat de aandacht naar het wel en wee van de drie gilden. Het aantal plaatsen is beperkt tot 25, dus niet wachten. Snel zijn is de boodschap. Heel de week al heel wat Franse muziek horen passeren, maar Duits was er nog niet bij. Tenminste, ik kan het me niet meer herinneren. Maar daar gaan we vandaag wat aan doen, want dit is Pieter Orlof.

0: Met Droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen.

0: www.bnb.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een tricksters met verstand van zaken.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Jan Leijers, Paul Michiels en al hun vrienden. Samen waren ze Soul Sister. En Facing Love was een van de vele die ze maakten. Momenteel zijn abonnementen verkrijgbaar voor het komende KVT-seizoen. Voor het programma en de prijzen ben je welkom op de website. Wie dat voor 31 augustus doet, maakt kans op een van de 10 gratis abonnementen. Ook daar moet je weer snel zijn, dus

Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. En dan John Denver. Ja, het contrast kan niet groter zijn. Dat was Annie's Song, een mooie ballade van Elton John. Sir Elton John, moeten we zeggen. Afsluiten doen we vandaag met Kila en Bend Me, Shape Me. Ook weer zo'n nummer dat ons het weekend inhelpt. Mag ik u een prettig weekend wensen en tot maandag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het herstel van 1500 hectare natte natuur in Vlaanderen zorgt ervoor dat jaarlijks ongeveer 2 miljard liter water de bodem insijpelt, wat aanzienlijke waterveiligheid en verkoeling biedt in droge periodes. Nu, de Demervallei functioneert daarbij als een van de belangrijkste sponslandschappen met een extra waterbergingscapaciteit van 319 miljoen liter. Op die manier zijn we tweede grootste herstelde wetland in Vlaanderen na het Stappersven in Antwerpen. Het volledige artikel is trouwens te lezen op de website van Natuurpunt. Het hier uiteenzetten zou ons iets te ver leiden. Limburg was vorig jaar de provincie met het laagste aantal ongevallen aan spoorwegovergangen in Vlaanderen. In 2025 gebeurde er in Limburg 2 ongevallen, 1 in Zelem en 1 in Sint-Truiden. Toch pleit Vooruit voor extra investeringen in de veiligheid aan overwegen. Volgens cijfers die Vooruit opvroeg bij minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke van Les Engagés gebeurde er dus 29 ongevallen in totaal aan overwegen, 2 dus in Limburg. En daarmee doet Limburg het beter dan andere Vlaamse provincies. Oost-Vlaanderen telde 9 ongevallen, Antwerpen 6, West-Vlaanderen 5 en Vlaams-Brabant 4. Ook op langere termijn scoort Limburg goed. Tussen 2019 en 2024 gebeurde er in die provincie 12 ongevallen aan overwegen. Maar laat ons eerlijk zijn, het zijn er nog 12 te veel.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parket niet bevestigen. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, weten we niet. Vorige week werd een drone met explosieven ontdekt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In de Italiaanse Dolomieten is een meisje van 14 om het leven gekomen na een val tijdens een bergtocht. Dat zegt de reddingsdienst. Ze gleed uit en stortte 90 meter naar beneden voor de ogen van haar ouders. Het gaat om een Tsjechisch gezin dat op vakantie was in de regio. En op Spitsbergen, dat is een eilandengroep boven Noorwegen, zijn 13 dode rendieren gevonden. Hoe dat komt is voor de onderzoekers een raadsel. Het is uitzonderlijk dat zo'n grote groep dieren rond deze tijd sterft. Inwoners wordt dan ook gevraagd om alert te zijn en andere dode dieren te melden. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, de liefde, het blijft iets speciaals. En voor sommige mensen, wanneer het een beetje te serieus wordt, dan kunnen ze er niet meer tegen en slaan ze op de vlucht. Dat is de inhoud van dit nummer, The Runner. Het werd geschreven door Sheila Ferguson, een van de drie dames van de Three Degrees, samen met Giorgio Moroder. En daarmee is het alweer siesta-tijd op deze vrijdag.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, dat betekent dat ook de middag alweer voorbij is, met dank aan Patrick van Laar. En wij richting 4 uur met straks de feiten van de dag. We brengen ook het uitgebreide weerbericht en heel veel classic hits. Goedemiddag.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

0: De Britse groep Swing Out Sister en een van hun allergrootste hits, dat was deze Breakout. En daarvoor Little Richard met The Girl Can't Help It. Absoluut de oudste siesta-plaat vandaag. Die kwam uit 1957. En een jaar daarvoor, en daarmee zitten we al in de feiten van de dag, het jaar daarvoor op 7 augustus 1956, sterven in Colombia in de stad Cali 1100 inwoners na een dynamietexplosie in een konvooi legertrucks. En het Amerikaanse congres geeft op 7 augustus 1964 aan president Johnson nagenoeg onbeperkte volmacht voor de oorlogvoering in Vietnam. Dat was de zogenaamde Tonkin-resolutie. En op 7 augustus 1998 ontploffen er gelijktijdig autobommen bij de VS-ambassades in Dar es Salaam en Nairobi. De daders zijn lid van Al-Qaeda, een groep islamitische fundamentalisten geleid door Osama Bin Laden. En tijdens de tiendaagse veldtocht, dat was een Nederlandse poging om de Belgische revolutie de kop in te drukken, vond in Kermt bij Hasselt de bloedigste confrontatie van de hele campagne plaats. Het Belgische Maasleger wist de Nederlandse troepen hier tijdelijk terug te slaan. Dat gebeurde onder meer op het huidige domein Herkenrode.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu muziek van Patrick Juvet, God of Feeling.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zomer is hier. Radio Demerstad.
2: Zomerradio.

Ja, ik zat zo net te denken dat zouden we eigenlijk met z'n allen een beetje meer moeten doen. Maar ja, ook geen 3 keer per dag, want dan wordt het een beetje voorspelbaar. En dan is de geloofwaardigheid misschien een beetje minder. I just called to say I love you. Dat was Stevie Wonder. En daarvoor Peter Koelewijn, die nam nog eens de sprong in het duister. Het weerbericht. Ja, mooi zomerweer vandaag. Een mooie zomerse dag. Zoals de meeste mensen hem het liefst hebben. Waarschijnlijk zo'n 25 graden. En dan gaat het vanaf morgen in stijgende lijn. Morgen wordt het 29 graden, zondag 31. En zo gaat het ook door volgende week. Maandag 29, dinsdag 30, woensdag 33 en donderdag 35 graden. Yeah.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: De zomer is hier.
1: Zomerradio.
2: En dat hoor je.
0: De zon en de muziek.
2: Radio Demerstad.

Ja, we kunnen niet ontkennen, de hele wereld doet daarvoor zijn best, maar af en toe loopt het ook een beetje fout. Mike Anthony en Why Can't We Live Together? De koninklijke fanfare De Mottegalm die organiseert in Den Akker in Rillaar haar dorpsfeesten dit weekend. Morgen vanaf 16:30 en zondag vanaf 11:30 ben je er welkom in het restaurant. En morgen vanaf 20:30 zingt en swingt Rillaar. Tussendoor zijn er ook optredens van diverse fanfares en harmonies. En de toegang is helemaal gratis.

Een nummer van David Gates, dat is de leider bij deze band. Brad, dat was Lost Without Your Love voor iedereen die het een beetje nodig heeft op dit ogenblik. Ik heb nog twee plaatjes voor het nieuws van 3 uur zometeen. Clint Eastwood en The General Saint zometeen met Stop That Train. En dan houden we ook even halt met deze siesta. Maar nu nog Dave Edmunds en dat is het goede nieuws. Here comes the weekend.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: 6 woonzorgcentra in het Hageland krijgen de komende maanden 2 wekelijks verse bloemen van een zorgboerderij uit Baal-Tremelo. De bloemen komen eigenlijk van plukweiden van zorgboerderij Rimpeling, waar kwetsbare mensen te werk gesteld worden. De bloemen zijn niet bespoten en dus veilig voor bewoners van woonzorgcentra. Zorgboerderij Rimpeling Baal vangt mensen op met een kwetsbaarheid. De VZW koppelt zorg aan landbouw met 2 biologische pluk- en beleeftuinen en enkele boerderijdieren. We hopen dat andere woonzorgcentra geïnspireerd te raken. En het zou fijn zijn als ze ons initiatief volgen en op zoek gaan naar sponsors, zoals wij doen, aldus de Rimpeling. Onder meer Rotary Diest en de VZW Warm Narouwe uit Nieuwrode sponsoren het bloemenproject. De nutsriolerings- en wegenwerken in Maasrode bij Sint-Truiden zijn volledig klaar. Met de ingebruikname van het nieuwe rioleringsstelsel is een project afgerond dat in september 2025 van start ging. Fluvius voerde de werken uit met steun van de Vlaamse Milieumaatschappij. Totale investering ruim 1 miljoen euro, exclusief BTW. Het project begon met de vernieuwing van verschillende nutsleidingen. Vanaf oktober 25 volgden riolerings- en wegenwerken. Die werken zijn in mei dit jaar afgerond. Eind juni is ook het nieuwe pompstation in gebruik genomen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Merchtem houdt de politie en parket een nieuwe huiszoeking. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven. Zijn verwondingen wijzen op kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt journaliste Katrien Sales.
5: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de 3 personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
4: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, weten we nog niet. Dinsdag werd een drone met explosieven ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vandaag officieel voorgesteld. De Nederlander begon zijn persconferentie met een woordje Frans. Hij kijkt ernaar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Journalist Jarno Berto.
6: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
4: Op 25 september spelen de Rode Duivels hun eerste duel onder Van Bommel in de Nations League tegen Italië. Veel zon en maximaal tot 26 graden. Morgen nog wat warmer, tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm.

0: van het album Bad. En dat is nog altijd een album dat behoort tot de 50 meest verkochte albums aller tijden. Dat was Michael Jackson.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Goedemiddag en fijn dat je erbij bent hier bij Radio Demerstad. We gaan verder siesta houden nog tot 4 uur. Met nu een opmerkelijk duet van David Bowie en Tina Turner. Tonight. Yeah.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Andy Gibb, met een nummer dat hij daarvoor ook al had opgenomen samen met zijn broertjes, de Bee Gees. Maar dit was de solo-versie van hem uit 1980, dat was Desire. En daarvoor Cliff Richard met The Young Ones.

0: Ja, en het lijkt wel zo te zijn dat wonderen en mirakels in deze tijd nog altijd echt bestaan. Want wat is er gebeurd? Een kat die 17 jaar lang vermist was in Frankrijk, is nu plots weer terecht. Het sprookje werd de realiteit dankzij de bosbranden die de streek rond Bordeaux hebben geteisterd. Wat was daar aan de hand? Wel, er was een mevrouw die zich ontfermde over alle dieren die achterbleven na die bosbranden. En daarbij was er dus een kat met een chip. En daardoor heeft die mevrouw de eigenares kunnen vinden. Zij heeft die opgebeld en die mevrouw zei: ja, maar nee, dat klopt niet. Mijn kat is nog altijd thuis. En toen zei de andere mevrouw: ik zal jou een foto doorsturen. En ja, toen werd alles meteen duidelijk. De kat die de mevrouw nu heeft, is ook een kater. Die heeft ze geadopteerd, is een kater uit hetzelfde nest. En wat betekent dat? Dat deze twee katjes, dat die twee broers zijn, dat die elkaar nu voor de eerste keer ontmoeten. Hoe mooi is dat?
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu, one more time, met Highland.

0: Dat waren de Tremolos. Aanvankelijk noemde die Brian Poole en de Tremolos. En die Brian Poole had twee dochters die later ook in de muziekwereld zijn terechtgekomen. Dit nummer kwam uit 1968, My Little Lady. En daarvoor was er Sailor met Sailor. En mag ik jou nu een kopje koffie aanbieden?
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ja, alweer half vier voorbij. Dat betekent weer koffietijd bij Radio Demerstad. We draaien ondertussen muziek van The Cats, van McFadden & Whitehead en van Duran Duran. Maar nu koffie. Smakelijk allemaal.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
5: Je hoort nog eens wat.
6: Dit is Demerstaat. Hier hoor je thuis.

The Wild Boys van Duran Duran uit 1984. En daarvoor McFadden en Whitehead met Ain't No Stopping Us Now. En Why van The Cat. Dat waren de drie platen tijdens onze koffiepauze vandaag. Siesta! En dan blikken we nu een beetje vooruit naar overmorgen zondag. Dan vindt om 3:00 in het centrum van Kortenaken een koers voor dorpelingen plaats. Enkele inwoners van Groot Kortenaken of leden van een wielerclub uit Kortenaken kunnen daaraan deelnemen. En momenteel zijn er abonnementen verkrijgbaar voor het komende KVT-seizoen in Diest. Voor het programma en de prijzen ben je welkom op de website kvt.be. Wie dat doet voor 31 augustus maakt kans op één van de 10 gratis abonnementen. Siesta! Jan de Groot! En we hebben het straks al gehoord, de komende dagen en volgende week ook gaan de temperaturen in stijgende lijn. Midden volgende week 35 graden. Het wordt warm in de Demerstad. Wat zeg ik? Het wordt heet in de Demerstad. Hot in the city. Dit is Billy Idol.

Zomerradio Demerstad met The Beach Boys en Good Vibrations. En die vibrations blijven maar komen straks ook na 4 uur in de spits met Gunter Schepers. Blijf er dus zeker bij. Deze siesta gaan we afronden met Free and All Right Now. En we zeggen heel graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het Davidsfonds met hoofdzetel in Leuven heeft dit jaar Diest gekozen als bestemming van de zomerzoektocht. De ervaring leert dat de gaststad daarvoor 20.000 bezoekers mag verwachten. De besteding van de bezoekers en de overnachtingen hebben een groot economische impact, zegt schepen Monique de Dobbeleer van DDS, bevoegd voor Visit en City Marketing. De stad Haarlem is op zoek naar verhalen over de Panoven, de oude dakpannenfabriek in deelgemeente Loksbergen. Met een oproep voor verhalen, foto's en voorwerpen die iets met de fabriek te maken hebben, wil de stad de geschiedenis van de Panoven bewaren. De resterende gebouwen van de oude dakpannenfabriek zijn een beschermd monument. De gemeente gaat een deel van de fabriek restaureren en een nieuw afdak moet het gedeelte met werktuigen beter beschermen tegen de weersomstandigheden. De verzamelde informatie over de fabriek zal op een digitale wijze beschikbaar worden gesteld. Om al die informatie te verzamelen en te verwerken is de stad Haarlem ook op zoek naar erfgoedvrijwilligers. Wie informatie heeft over de Panoven of erfgoedvrijwilliger wil worden, kan contact opnemen met de toeristische dienst van de stad Haarlem.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Merchtem hebben de politie en het parket een nieuwe huiszoeking gehouden. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt journaliste Katrien Sales.
5: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de drie personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
4: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vanmiddag officieel voorgesteld. De Nederlander kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Voetbaljournalist Jarno Berto.
6: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
4: Op 25 september nemen de Duivels het op tegen Italië in de Nations League. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: joints. En dat was nogal iets, hè, deze week. Amai.
1: Met Gunther door de spits.
0: Goedemiddag, wij zijn begonnen aan de laatste avondspits. Middagspits moet ik eigenlijk zeggen voor deze week. We gaan het weekend beginnen en ik heb toffe platen meegebracht. Onder meer dit nummer uit het einde van de jaren 70. De band Kashmir. And Love's What I Want.

0: Dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewerkt.

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag

De Doobies hebben die plaat gemaakt, dat nummer in 1973. En morgen is er weer een flashback hitparade tussen 12 en 2, gepresenteerd door collega Herman. Het is morgen een lijst uit dat jaar, uit 1973. Dus luisteren, hè, naar de radio.

Misschien moeten we daar gaan leven op Venus, want bij ons is het behoorlijk fout aan het lopen. Ja, die temperaturen, hè, dit weekend is het weer van dat. En het zeewater op Mallorca heeft blijkbaar een recordtemperatuur bereikt van 33 graden. Amai, dat moet echt warm zijn als je daar instapt. Maar dat heeft ook zo zijn nadelen. Veel stormen dit najaar bijvoorbeeld.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwassen. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Wacht eens. Wat is dat ding?
6: Instappen.
5: Frameloze deuren. En dat scherm.
6: Gordel om.
5: Hoeveel pk heeft dit ding?
6: Genoeg.
5: En waar kan ik er een vinden?
7: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
8: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.

Wij deden een rondje jaren 80 met het geweldige Culture Club. Dat is altijd plezante muziek, hè? The War Song. Alhoewel het onderwerp en daarnet John Cougar Mellencamp, R.O.C.K. in de USA. Tijd voor een zomerhitje. De zomer van 1991, die werd gedomineerd door dit nummer van Crystal Waters.

Ik lees net op onze website dat het dit weekend truckshow is in Bekkenvoort. Vanavond wordt het daar ingezet met DJ Vornax om 8:00. Morgen om 2:00 vertrekt de rondrit voor mensen met een beperking. Om 3:00 treedt daar Country Fever op. En een ontmoeting met Mega Mindy, die staat te gebeuren tegen 4:00. S'avonds zorgt Kenny de Jong, DJ Kenny de Jong, voor ambiance. Het zal wel zijn. En zondag om 8:00, spek met eieren. Om 11:30 opent de barbecue. Dat is de hele dag eten. Om 2:00 is de rondrit door het Hageland. Om 9:30 zorgen Samson en Marie voor vermaak. En vanaf 9:30 dat treden achtereenvolgens Christophe, VC de Gies, Louis Filion. Louis Flio en Gebruurs op. En Aster Gobert die rond dan als DJ de truckshow af. Veel te gebeuren dit weekend daar in Bekkenvoort.

0: SM. Radio Darmstadt.
1: Het is 5:00.
2: Je hoort nog eens wat op Darmstadt.
0: Darmstadt, wereldnieuws.
3: De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Bala hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
4: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat de situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
3: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche. De bestuurder die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Kallo was onder invloed van drugs. Dat meldt het Oost-Vlaamse parket. De man van 26 verschijnt straks voor de onderzoeksrechter. Bij het ongeval kwam de bestuurder van het andere voertuig, een man van 20, om het leven. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Dat komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen ook de energieprijzen. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders ook doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En in Griekenland zitten 3 mensen in de cel na de enorme bosbrand in de buurt van Athene. Ze worden verdacht van brandstichting en het aanbrengen van schade. Het gaat om de burgemeester van een gemeente in de buurt, de eigenaar van een windpark en een manager van een installatiebedrijf. De brand ontstond toen er werkzaamheden waren in dat windpark. Ze riskeren meer dan 10 jaar cel. Bij de bosbrand werd meer dan 10.000 hectare natuur verwoest. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.

Ik heb al dikwijls gezegd, die twee die hadden meer platen samen moeten maken. Zoals die klinken samen, geweldig toch, hè? Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover. Goedemiddag, welkom in de spits bij Radio Demerstad. We maken het even heel stil, want voor ons komt nog een duo zingen. Het zijn Paul Young en Zoeke.

0: VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
5: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
6: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

al 72 jaar is hij ondertussen en ja, is gelauwerd hè, voor zijn regiedebuut. Tegenwoordig John Travolta, niet alleen als acteur, maar ook als regisseur. En om eerlijk te zijn, het gaat hem best wel goed.

0: is de sludge Marco Borsato. Die denkt stilletjes aan zijn comeback nu hij vrijgesproken is. Maar hij moet nog eens opnieuw. Hij gaat nog eens opnieuw naar de rechtbank. Want hij eist een bedrag van €391.000 terug van de Nederlandse staat. Om zijn gemaakte advocaatkosten van de afgelopen 6 jaar te dekken. Binnenkort is er de zitting. Hij zal zelf ook aanwezig zijn. Maar de vraag is wel gesteld om die zitting achter gesloten deuren te houden. En dat is misschien ook maar het meest verstandige.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De enige echte, Den Junior, hier op de radio. Bij Deverstaat, goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. We hebben wel een rustpuntje verdiend. Hè. Een van de mooiste liedjes uit de jaren 80 is ongetwijfeld dit nummer van Simply Red, Holding Back the Years.

0: dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Volmax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Dansschoentjes aantrekken en je amuseren, dat kan ook volgende week. Want vanaf maandag tot en met vrijdag, dan strijkt Plein op Wielen neer aan den Egger in Scherpenheuvel. Kinderen van 4 tot 13 jaar. Ja, het is voor kinderen. Die kunnen er zich begeleid en gratis uitleven met sport- en spelmateriaal. Maandag is dat vanaf 1 uur en verder de rest van de week al vanaf 9 uur 's morgens.

De Bicycle Race, zo plezant. Van Queen, veel te beleven het aankomende weekend. En dat staat allemaal mooi genoteerd op de website van Radio Demerstad. Frits van Perk die zorgt daar elke week voor. Gewoon surfen naar radiodemerstad.be. En dan klik je door naar de weekend- en weekkalender. De ruime regio die wordt daar aangedaan. Neem maar eens een kijkje.

We hebben nog een warm weekend voor de boeg. Vanaf 15 augustus dan zou het weer kunnen omslaan. En dan krijgen we regen of buien, maar dat is toch ver af. Hè? 15 augustus, dat is pas volgend weekend. Ach ja, ondertussen maar een barbecue en een flesje rosé uit de koelkast halen. Dat kan echt smaken. Hè? Want het weekend is nu begonnen. Zo dadelijk is er Willem Doreleijers op de radio. Dan weet je, ja, het is echt gestart. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. David Essex, die mag hier afronden. En heel graag tot maandag.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malfliet van KLJ Nationaal.
4: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat de situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
3: Volgens HLN werd de leiding begleurd via een dubbele wand in de douche, maar dat heeft het parket nog niet bevestigd. De bestuurder van 26 die betrokken was bij een dodelijk ongeval gisteren in Kallo blijft aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man was onder invloed van drugs. Bij het ongeval was nog een andere wagen betrokken. De andere bestuurder, een man van 20, overleefde de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De Spaanse overheid heeft al meer dan 1300 minderjarige migranten geregistreerd in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Dat meldt de Spaanse minister van Jeugd en Kinderen. Ze zegt ook dat er veel minderjarigen nog niet geregistreerd zijn. Spanje zal voor alle geregistreerde minderjarigen zorgen. De eerste kinderen worden binnen enkele weken al naar het Spaanse vasteland gebracht. Volgens de wet is de Spaanse regering ook verantwoordelijk voor minderjarigen die zonder ouder de grens oversteken. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen de energieprijzen. Wielrennen dan, de Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longoborghini eindigde 3e. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: OMT in Ola Gay, vrienden, hallo!
1: Dit is Weekend Willem.
0: Toch mooi dat we altijd heel vrolijk doen over dat liedje van OMD, terwijl het eigenlijk niet zo vrolijk is, omdat het over de eerste bommenwerper van de atoombom ging, op Hiroshima, heel lang geleden. Vrienden, hallo, welkom. Het is vrijdagavond, 7 augustus. Keep on Moving 5, Whistle is erbij. En heel veel andere leuke funk, disco, dance, 80s, 90s, alles zit erbij. Als het maar gezellig is en een beetje feestelijk. En nu eerst Dancing in the City, Marshall Hayne.

Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteit. Tijdsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: Je hoort nog eens wat.
1: De nummer 1 in Classic Hits.
4: Hemelstad.

Waar is het nummer met die elektrische boer erin? Ah ja, toen moesten we het, konden we het wat beter plaatsen allemaal. Just Buggin'. Buggin', Whistle, Demerstad, 86. Dat was het jaar waarin dit verscheen op single en in sommige landen nog een behoorlijke hit werd. Dance Classics in de mix van de grootmeester uit Nederland, Ben Liebrand, hoor je zo. En Chic gaat iedereen laten dansen. Eerst Kid Rock. Lekker is dit. Er zit een sample in van The Werewolves of London. Dat is van Warren Zevon. En ook nog Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Kid Rock had er een wereld in mee. In de zomer van 2008. All Summer

Kite. Deze Ben Liebrand Dance Classics Mix uit het eind van de jaren 80. Wie had het singeltje niet? Fiocco uit België zijn we trots op. Een van de grotere dansproducties toen in de 90s. The Spirit. Now Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody.

Alice DJ uit Nederland, Back in My Life. Ze heette trouwens niet Alice, het was een project dat zo heette, met onder andere Wessel van Diepen daarachter, die ook weer achter de Banger Boys zaten. Ja, het was één hele grote kliek. En DJ Jurgen, niet te vergeten, was ook nog van de partij. ABBA hoor je zo, naar Lisa Stansfield. En...

0: resultaat, abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Service van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnel Service van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens en Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Ain't It Just A Way van Latricia McNeil. Klein beetje een one day fly uit het eind van de jaren 90. Zometeen vliegen wij er nog een uur in Weekend Willem op de vrijdagavond. Dit is Paul Parker, Right On Target. Baby,

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Kortenaken zijn er grote rioleringswerken op komst in deelgemeente Kersbeek-Miskom. Na de aanleg van de Heerbaan in Miskom-dorp komt er nu in 7 zijstraten een gescheiden riolering. Verder gaat Kortenaken heel wat straten ook ontharden en een bufferbekken installeren om beter bestand te zijn tegen regen en droogte. De werken starten binnen een 14-tal dagen en kosten 7 miljoen euro. De Leedse Vroente in Kersbeek-Miskom, dat is de straat waar vanaf nu de werken dus van start gaan. Miskom-dorp werd samen met de Heerbaan enkele jaren geleden al volledig eraan gelegd en nu volgt een ander deel van het dorp. Meer informatie op kortenaken.be. Wie het openluchtzwembad Ter Lame in Heusden-Zolder bezoekt, moet voortaan zijn paspoort laten zien. De maatregel kwam er nadat enkele groepen jongeren begin deze zomer amok maakten op het domein. In overleg met de burgemeester en de politie voerden het bestuur identiteitscontroles in en stelden het een zwarte lijst op van amokmakers die het zwembad niet meer binnen mogen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Opgelet als je morgen de weg opgaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op de snelrijden. Niet alleen bij ons, maar in meer dan 20 Europese landen. De politie zet daarbij ook veel mobiele ploegen in, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
4: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Bij de vorige flitsmarathon in april werd er ruim 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Zo'n 40.000 daarvan reden te snel. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Seva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met het bedrijf. Bij de cyberaanval werden de mogelijke gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor verdachte mails en telefoontjes. In Overijse in Vlaams-Brabant zijn 4 mannen een huis binnengedrongen. 1 had zich als politieagent voorgedaan. Daarna hielden ze de bewoonster in bedwang en doorzochten ze het huis. Alles is vastgelegd door de bewakingscamera's. Niemand raakte gewond en er zou ook niet veel gestolen zijn. De politie is nog op zoek naar de daders. Voor de eerste keer is er in ons land een paard besmet met het Westnijlvirus. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het virus wordt door muggen overgedragen op paarden en mensen. Vaak voelen die daar niets van, maar in sommige gevallen kan dat wel leiden tot ernstige klachten. Je hoort Helijn Bonte van het FAVV.
6: Bij mensen is het ook zo dat ongeveer 80% van de infecties eigenlijk geen ziekte zal veroorzaken. En bij 20% zal het eerder griepachtige symptomen zijn, die dus ook na een goede week eigenlijk terug gaan verdwijnen. Het is echt in zeer uitzonderlijke gevallen dat die Westnijlkoorts een aanleiding kan geven tot bijvoorbeeld het ontwikkelen van een hersenontsteking.
4: Er is ook nog geen weet van mensen die in ons land ooit al met het virus besmet zijn. Wielrennen dan. De Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini eindigde derde. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: vrijdagavond op Radio Demerstad. Funk, disco en dance in je radio.
1: Dit is Weekend Willem.
0: Ik ben nog bij je tot 8 uur. Dan maken we plaats, ruimbaan plaats voor de Party Train. Tom Diner gaan we zo meteen nuttigen. Suzanne Vega en DNA. Carol Gianni staat ook klaar. Eerst tijd voor Chess Jankel. Glad to know you.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricksters met verstand van zaken. Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Leuk deze van de Pet Shop Boys. Omdat het niet altijd Go West of West End Girls hoeft te zijn. Of Suburbia. Heerlijke hard op Demerstad. Aan het eind van de jaren 80. Native Love van Divine. Die hebben klaarstaan. Eerst Mr. Edwin Starr. SOS. Stop her on side.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Classic hits, altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

and the Gang, Get Down On It. Straks is er een nieuwe Party Train. Wil je weten hoe de hele programmering eruit ziet van Demerstad? Nou, ga even naar onze website, radiodemerstad.be. Je vindt de complete weekkalender onder het kopje agenda. De website bevindt ook de playlist. Je kan precies terugkijken wat we allemaal gespeeld hebben. En natuurlijk de programmering. Wie hoor je nou eigenlijk precies waar? Ook dat vind je op radiodemerstad.be. Evelyn King schaamt zich nergens voor. Shame, shame, shame. Carl Carlton eerst, niet Carl Carl. Carl Carlton, baby, I need your lovin'.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

een wereldhit en op nummer 1 toe. Nena, Kim Wilde in een nieuwe uitvoering. Engelstalig van Anywhere, Anyplace, Anytime. Hier gaat woe, hier gaat woe, hier gaat van. Dat is geloof ik de originale uit de jaren 80. Zometeen is het tijd voor Björn van Zundert. Inderdaad, een nieuwe Party Train, Friday Edition. Dit is The Music's No Good Without You van Cher. Yeah.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Wie op woensdag 12 augustus de gedeeltelijke zonsverduistering wil bekijken, kan daarvoor uitzonderlijk terecht op de Maagdentoren in Zichem. De toren blijft die avond open tot 22 uur, zodat bezoekers het natuurfenomeen van op een unieke locatie kunnen volgen. De verduistering is in ons land zichtbaar tussen 7:15 en 8:05 s'avonds, met het hoogtepunt rond 7:15. In Hasselt zijn de eerste budgethuurwoningen klaar. Vanaf september kunnen 7 appartementen in Kuringen bewoond worden door huurders die te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale woning. Ze huren onder de marktprijs en de woningen worden toegewezen volgens een systeem van lottrekking. Onder impuls van Vooruit en schepen Dries Martens maakt het stadsbestuur van Hasselt werk van betaalbare woningen voor iedereen, om zo de druk op de woningmarkt te verlichten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Opgelet als je morgen de weg opgaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op de snelrijden. Onder meer met mobiele ploegen, zegt Amberger van de federale politie.
5: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
4: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken voor verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Mogelijk werden gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor phishing. En over 3 kwartier begint het nieuwe seizoen in de eerste klasse van ons voetbal. Dan neemt landskampioen Club Brugge het thuis op tegen promovendus KV Kortrijk. En bij het nieuwe voetbalseizoen horen ook nieuwe regels. Sportjournalist Jonas de Kleer.
6: Er zijn opnieuw 18 ploegen in de hoogste voetbalklasse. Die spelen elk 2 keer tegen elkaar. Wie na 34 speeldagen eerste staat, die is kampioen. De eerste 4 ploegen die krijgen ook Europese tickets. En de laatste 2 die degraderen naar de tweede klasse, rechtstreeks naar de Challenger Pro League.
4: Geen play-offs en play-downs meer dus. En dat betekent ook mindere wedstrijden in totaal. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

Het is vrijdagavond iets over acht en we speelden een spel. We speelden een raadseltje met jullie, met Nick Kershaw en The Riddle. En het zal ons ook een raadsel zijn hoe het is gekomen. Nick Kershaw schreef dit nummer naar het schijnt in 10 minuten. En het doel daarvan was om een melodietje te... Een beetje een kader te geven, zeg maar. En dat is dan een megahit geworden in 1984. Je merkt het, soms moet iets niet echt een bepaalde reden hebben. Welkom in de Party Train, dit is Stu Fabiola.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke. Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
6: De nummer 1 in Classic Hits.
7: Classic Hits, hou hem vast.

Ze hadden hun geweer op scherp staan, maar het was braaf. Het was met hartjes dat ze schoten. Het was I'm Only Shooting Love van de Time Bandits en daarvoor een beetje California Love van Tupac uit 1996. Vrijdagavond bij de Emberstad als feest op de radio tot en met 10 uur. Fijn dat je erbij bent. Hoe luister je naar ons? Laat het ons weten. Via FM, via de DAB Plus of online ergens wereldwijd. We horen het graag. Dit is muziek van Snap, The First, The Last, Eternity.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Warme dagen. De coolste classics. Demerstad.

Als je herinnerd wil worden, dan moet je naar het schijnt een legacy hebben. Deze mannen die hadden er wel een, of hebben er nog steeds een uiteraard. The Simple Minds, met een van hun grootste uit 1985. Don't You Forget About Me. Zo meteen is het tijd voor Blue Dabadi Dabada van Eiffel 65. Eerst deze heerlijke 70s classic van Johnny Gitter Watson.

En dat blijft natuurlijk nu voor de rest van de avond in je hoofd zitten. Als ik me niet vergis, heeft onlangs onze vriend David Guetta daar ook nog eens een keer wat op gedaan op deze Blue Dabba Dee Dabba Da van Eiffel 65. Dirt World is voor je onderweg met Try Your Love, na deze van Madonna. Jawel, dit is er nog eens een keer met Borderline.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

Het bonte gezelschap The Army of Lovers, die u ook nog wel kent van I Crucify, weet u wel. Ride the Bullet, dat was ook een hitje van hun uit 1992. En dat had weinig met kogels en geweren te maken, alhoewel misschien wel met een geweer. Maar goed, dat is misschien weer iets wat u dan zelf maar eens een keer over moet nadenken, wat ik daarmee bedoel. Deel 2 van deze Party Train, zometeen na 9 uur, richting het nieuws alvast Andrea Mendes. Dit is Bring Me Love.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Die kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De politie bracht de jongen eergisteren nog thuis omdat hij verdwaald leek. Tijdens de nacht die daarop volgde overleed hij. Journaliste Katrien Sales.
4: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
3: De moeder en de oom van het kind waren al gekend bij de politie. De oom is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. Ze worden nu alle drie verhoord. De politie heeft een nieuw opsporingsbericht verspreid voor een man die al 6 jaar spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulke uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang van uit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken, maar de speurders twijfelen daar nu aan, omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. En in het westen van Duitsland stond het water in de Rijn nog nooit zo laag, dat melden de autoriteiten. In Düsseldorf was het water zo'n 15 centimeter diep, dat is 5 centimeter minder diep dan het vorige record. En ook in Keulen werd er een historisch laagterecord gemeten. Naar verwachting zal het waterpeil nog zeker tot en met dinsdag ongeveer even laag blijven door de aanhoudende droogte. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot zelfs 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Spheres met The Change, een hit uit 1983. En aan het begin van dat nummer heb je er zo'n melodietje in zitten waar het nummer mee start. En mocht dat misschien bekend in de oren geklonken hebben, dan kan ik u bevestigen dat dat nog eens een keer in een jaren 90 plaat opnieuw is voorbijgekomen van Culture Beat. Welke dat is? Wel, zoek er eens achter. Hè? Zoveel hits hebben ze nu ook weer niet gehad, de Culture Beat. Dus dat ga je waarschijnlijk wel snel terugvinden. Welkom in deel 2 van de Party 2 op vrijdagavond bij Demustad. Tot en met 10 uur nog één groot feest op de radio met muziek onderweg van Love and Kisses. Thank God It's Friday. Voilà, dat zit er volledig op. Hè. Hun hit uit 78 staat nog eens klaar. En we blijven nog even in de heerlijke jaren 70 met Billy Ocean, die hier nu voor jullie klaar staat met Stay the Night.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116, of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: Bumblebee, Mel en Kim met Showing Out, een eerste succes in 1986. En iedereen die toen naar de Playback Show keek, die wilde dat ook kunnen. Hè? Playbacken, vooral de dames dan natuurlijk, hè? Mel en Kim. Goed, laten we met z'n allen naar Ibiza trekken. Lekker gezellig, met de Venga Boys.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're...

0: Ambiance in de radio en je moet blij zijn dat hij met zijn toupet ook niet voorbij komt. Alhoewel, die houdt meer van de YMCA natuurlijk. Dat waren de Village People er net met In the Navy. Daarvoor, of beter daarachteraan, had je Was Not Was Net en Spy in the House of Love. Oh ja, je kan dat ook gewoon een scheefpoeper noemen, hè. Dit is Marissa Turner en People to People.
1: The Party Train.

Peter Quay, ik heb die man ooit live bezig gezien. En die had toen een didgeridoo bij. Dat ding dat ging door merg en been. Waarschijnlijk ook omdat de installatie toen nog veel te hard mocht staan. Dit was hem met zijn hit uit 1996 in Cosmic Girl. Team from S-Express. En S-Express, dat is eigenlijk een manusje van alles. Zo mag je dat gerust noemen. Want er zit onder andere muziek in van Rose Royce. Of een sample toch. Is het Love Your After. Ook I Got The Hots For You, wat je zo meteen hoort. Komt van TZ uit 83, dat hitje. En Drop That Ghetto Blaster, dat ken je misschien wel van Tales of Taboo van Karen Finley. Gaan we samen even luisteren? Oké, we zijn vertrokken. Enjoy this trip.

zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND, ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND, Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Nou, dit soort muziekjes van Bellini en Samba de Janeiro, dan denk ik spontaan aan vrouwen op zeer hoge hakken, schaars gekleed in een berg pluimen die iets moeten bedekken wat je net niet mag zien. U kent dat wel, hè? Ja, zometeen is er meer leuke classics hier bij Demerstad. En morgen is er een nieuwe aflevering van de Party Train vanaf 8 uur. Ik laat je nu richting het nieuws van 10 met de Jacksons en Shake Your Body.

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: dit 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de haven van Amsterdam heeft de douane 800 kilo cocaïne gevonden in een containerschip. Het was onderweg naar de haven van Antwerpen, dat melden Nederlandse autoriteiten. De drugs was verstopt tussen voedingswaren en was zeker 30 miljoen euro waard. Het schip kwam uit West-Afrika, dat is de laatste jaren een belangrijke tussenstop voor cocaïnesmokkel. Vanuit Zuid-Amerika wordt de drugs eerst naar daar vervoerd, met daarna Europa als eindbestemming. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke ruil tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. Er woedt een nieuwe bosbrand in Frankrijk vlakbij de grens met ons land. Een bos ligt zowel in de provincie Henegouwen als in Frankrijk. De brandweer zou het vuur intussen wel onder controle hebben. Er zou zo'n 5 hectare natuur verwoest zijn. Ook het verkeer tussen ons land en Frankrijk is er onderbroken. Morgenochtend zou dat weer normaal moeten verlopen. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlessen Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezoldi nog. Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlessen Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezolti nog. Je hoort clubspeler Joachim Seys.
4: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. Dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso.
3: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlessen Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezolti nog. Je hoort clubspeler Joachim Seys.
4: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. En dan gaan wij 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso.
3: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: De zomer is hier.
2: Zomerradio.
1: En dat hoor je.
3: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

0: gratis 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vanaf morgenochtend 6 uur houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Seva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer Bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwen hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.